0: legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus.
1: Only Jesus deur Casting Crowns. Die lied gaan daaroor dat ons lewens nie oor ons eie roem moet gaan nie, maar dat mense uiteindelik net Jesus moet onthou en verheerlik. So ja, nee, iets om aan te dink. Ek gaan vir jou Joanita du Plessis se Hoe groot is ons God speel.

En jouw werkstuk is een symfonie. En je praat met jouw enkels, nek en handen. En als hartzeer in jouw oeres. En jouw leven komt troos al bij mij. Is jij een bokkie, klein wilsbokkie.

Dit is die stem van Ellie King, America's Sweetheart. Baie dankie aan John Lombard, wat vroeg vanmorgen, of van 1 uur vanmorgen af, tot nou toe hier was. Dankie John, ry veilig huis toe. Goeiemorgen van my, Willem Engelbrecht, op hierdie sondagmorgen. Ons gaan nou luister na Leon Ferreira en Steve Hofmeyer, se liedjie Kantel, en dit sal ons bring by ons oggendoordenking.

Ja, daai baie mooi gospeliekie van Billy Forrest, Across the Bridge. Nou, die ons wat nou pas wakker geword het, goeiemôre op hierdie prachtige Sondag die 12de Julie. Baie welkom hier by Bosveld Stereo. Onthou, hier by 7:50 se kant, nee, dan is dit verjaardagboodskap tyd, nee. Nou het ek al eerste verjaardagboodskap ontvang. Ek het hom nou gebere. En ons sal hierdie man geluk wens met sy verjaardag, iets so by 7:50. Skryf dan kortliks aan wie dit is nou die verjaardagmaatjie. Kort boodskap, en dan van wie dit kom, en dan WhatsApp jy dit na 064-115-2281. Hier so by 7:00 se kant. Daar gaan ons bykie kyk na gisterse rugby. Kyk in die wedstrijd hier op Loftus het die mens aan mekaar 80 minute lang gewonder wat gaan gebeur en wat kan gebeur. Maar uiteindelik is die knoop toe nou maar deurgehaak. Baie geluk aan die Springbokke, toe nou uiteindelik ver gewen. En dan van die ander wedstrijde ook nogal baie interessant wat gebeur het. Maar sal so op die Sivierse kant daarna kyk. Andersens sit ons die muziek voort op hierdie Sondagmorgen. Ons gaan begin met die Dream Merchants. Dan is daar instrumentale muziek van Akker Bulk, Afrikaanse muziek van Esti Gross, Die Deur is die titel daarvan, en dan ook die baie mooi Have You Ever Really Loved a Woman van Bryan Adams, waarna ons gaan luister. Kom ons begin met Time and the River op hierdie Sondagmorgen hier by Bosveld Stereo. Hier is die Dream Merchants.

daarom een van sy grootes en een van sy heel mooistes, nee. Have You Ever Really Loved a Woman gesing deur Bryan Adams. Jy het gehoor hier by Bosveld Stereo op hierdie Sondagmorgen. Oor so min of meer 9 minute of so gaan ons kyk na die volledige weervoorspelling en daarmee saam ook die minimum en maximum temperature soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Dit is aan ons eerste weerverslag en dan oor een uur, dan oor die eerste een is om 5:30 en dan sal weer een om 6:30. Speciaal vir die ouwens wat bykie later slaap op Sondag. Kom ons luister Afrikaanse muziek nou van Karika Kesenkamp en dan is daar die baie, baie mooi daar. Ek dink is uit die 60s, uit kan bykie later wees dalk. Angie van die Rolling Stones. Maar eers, die verhaal van Bartlomeas Dias van Karika Kesenkamp.

0: Ja, einer von Rundrig Pride of the Summer. En voor die baie mooie mirrors van Sally Oldfield, waarna ons geluister het. Nou moet jy ook baie goed luister, en as jy klaar geluister het, dan moet jy deelneem, ne?
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. You'll forget her now. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigere. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elicare Country Estate & Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare

0: Ellie Care Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
2: Het is een beetje later vanmorgen op hierdie zondagmorgen hier bij Bosveld Stereo. Gaan ons luisteren naar muziek van die Carpenters uit die 70s, Goodbye to Love. Dan is daar Johnny Wanna Live van Sandra, maar ons begin met hierdie Afrikaanse muziek, Ek Mis Die Dae van Chris Els.

0: is daar ook groot pret met die skreeu-snaakse musikale komedie Lapoppe. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiekie verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grein, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.
3: Instrumentale klanke, Bosveld Stereo.

0: vrolijke ouwe goud om ons aan die einde van die uur te bring hier by Bosveld Stereo, The Beatles met Here Comes the Sun. Daar was ook plaaslike muziek van Thuis die Bosveld klong met jy, Annelie van Rooyen se Amor en ook Dire Straits met So Far Away. Net aan die breek betree ons die nieuwe uur met klanke van Rod Stewart.
1: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Hard maar!

plaaslike talent van Unita Du Plessis met Dankie vir jou liefde. Daar was ook musiek van Sarah Brightman met A Whiter Shade of Pale, Stefan Versace met Sing Me a Rainbow, en Akrina Higu met 'n Tikkie Vryheid. Jy is by Bosveld Stereo 107.5, volgende op die speelhuis, Gwyneth Ashley Robin met Little Soldier Blue.

0: Prachtige snit van Barbra Streisand en Neil Diamond met You Don't Bring Me Flowers. Daar was ook klanke van Tommy Oliver met Dink aan my, ek dink aan jou en ek Randy Travis, so forever and ever, amen. Die tyd nou, 11:15 hier by Bosveld Studio, en word aan jou gebring deur Consignment Warehouse oor kan Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

Roos, jy stem van die prachtige Krizaan en hou my nog net een keer vast. Is die is al baie goed met die kwas, nou die is nou die damese poeierkwasies. En sy maak, dan moet sy mensie mooi dees daar. En sy is baie goed daarmee, verskriklik baie goed, ja. Sy is grimering artiste. Ek weet nie hoe met anders te stel, is dit nie. Ek ken die Engelse terme, maar dat ek het maar eerder op Afrikaans probeer hou. Al is dit verkeerd. Die volgende groep het geen bekendstelling nodig nie. Hulle is wel bekend en vat my in terug na Pretoria Middelstad. Daar was een ijskaatsbaan aan Pretoria. En hierdie groep was baie gehoor daar gewees, maar meer in deels oor een ander snit. Nou, daar snit het ook een slagspreek gehad. Twee van hulle in teneel. En hulle het met TMD uitgekom. Ek weet nie of jy enig gehad het nie. Nou, die groep met die naam van Right Said Fred. Hulle die selle haarkapper as die groep Midnight Oil. En Deeply Dippy was hierdie snit. Nou, die ander twee snitte was wel bekend geweest, was I'm Too Sexy, en was die ander ene geweest, Don't Talk, Just Kiss. Maar hierdie ene bring vir my paie mooie herinneringe, met een goeie rede. Hierdie kom uit een rolprentheid, soos ek vroeger genoem het. Die acteur was die hoofakteur, die sanger. Patrick Swayze, She's Like the Wind. Goeiemiddag en welkom.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

is blijkbaar iets wat ek ook gereeld doen, soos wat ek hoor, ek spoorloos verdwyn. Al dis die jaar daai gewees. Ons gaan dan met die muziek en dan het ek vir jou een baie bekende ene, wat ons binnenkort daar gaan luister. En Len Miller vat ons nader na die einde van die uur, dat ons afrond by die een treffer na die ander. Soos een engel. Maar jy is, band zonder naam, hulle is meer bekend as BZN. Die is nogal een van my gezellig van hulle. Die is I'll Miss You.

Dis die stemme van Neil de Pree en Janay Garabi en Engel in my hart. Ronan Keating was voor dit met When You Say Nothing At All en ons eie bekende lewende legende Sonja Harold en Jantjie. Dis ou goud. En ons gaan vir oomblik nog bly op plaaslike bodem en kyk as dan nou een ding is wat nie sommer maklik gebeur nie en dit is nou wanneer jy as kunstenaar het by bijeenkoms, een groot bijeenkoms. Nou, as ek nou praat van groot, dan praat ek nou van ons internationale sport. As jy nou daar kan staan en die Suid-Afrikaanse volkslied kan sing en dit nog so goed doen. Sy het dit gister gedoen in Teneel, nie met die mans se wedstrijd nie, maar wel by ons Suid-Afrikaanse vrouwenspan, springbokspan, en sy het baie goed gedoen. Trots op haar natuurlijk, en dit was ons eie Cordelia. Dit is 3:15, die tyd natuurlijk wat weer vinnig aanstap. My laaste uur binnenkort, en hierdie is As Ek Kon Kies.

ek besef nou eers toe die lied begin speel, toe besef ek, maar okay, wag, ek, hierdie is die ene wat Edie Dippenaars gereeld speel, hy is ons mal oor die snit. Natasha Lees, ek is hier vir jou. En dan net voor het Laban met Love in Siberia en ons eie PJ Powers, Talk to Me. Net so mooi snit hy, ne? Goed, ek het vir jou ons Suid-Afrikaanse koningin van pop. Ah, nou, Patricia Lewis, ja, ek het nie veel te sê nie, allemaal weet natuurlijk hoe ek oor afvul, en dit is juist die een, maar eers, hy, hier is een groot treffer, een man met nog een unieke stem, hy sikkel dees daar met een verskriklike siekte, wat baie, baie seldsam is, maar dis ook om ons niks meer van hom hoor nie, maar sy muziek leef voort, dis so seker, hierdie is een van sy bestes. Michael Bolton, in Love, So beautiful. Goeiemiddag. Jy luister na Bosveld 107.5 FM.

Pieter Smith met die mooiste blom, net voor het Celine Dion en To Love You More. Enorme stem die vrou, nee. Verskriklike baie mooisheid, een van my ginselinge vanavond. Fidila Francis van my nader, waar ek moet sê tot ziens en spasie maak vir André Esterhuyse met Ek Huil in die Reen. Dan het ek vroeger genoem, legende Olivia Newton-John, haar stem sal ook altyd voortleef. Hierdie is Please, Mr. Please.

Welkom by die plaasse gat, die plek waar Tuka se charme en oprechte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaasse gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 0609065934. Sien jou daar.

Kyk, country muziek bly maar een van die beste genres om 'n liefdeslied in te skryf, nê? That was Garth Brooks, If Tomorrow Never Comes. Bring ons uit na so paar minute na 10. Goeienaand, baie welkom hier saam met Ewald Vleuen. Ons is in die tweede uur van die laatand program en soos gewoonlik in hierdie uur het ons jou weer voorspelling, maar ook net na ons kwart oor tydmerker het ons vanaand se stem en storie. En loop so klein bietjie langer as gewoonlik, stay ons weer gaan so paar minute laat wees. Maar ek beloof jou, dis een waarvoor jy wil bly luister. Nancy Boyd en Demis Roussos volgende met Summer Wine.

Wel, daai ene het jy sommer so vinnige 20 jaar teruggevat in die tyd. Dit was Boys to Men, Hard to Say I'm Sorry. Kwart voor 11 by die Hart van Goud en Carla Du Plessis is volgende. Sy is steeds op vrye voet.

Lekker Suid-Afrikaanse ou goud, voor Jackson en Jill, Kyrie, Kyrie, voor het Carla Du Plessis, steeds op vrye voet. Ons is amper in die einde van die uur, ek het nog so 2 snitte voordat ons ontlaan maak hier, en Ray Dillon gaan het vir ons afskop, Alone in the Night, en net daarna Sam Cooke, Don't Know Much.

Sam Cooke, Don't Know Much, en as ek so na hom luister, klink het my die enigste klas waar hy aandag gegee het, was muziekklas gewees. Hy het daarom goed gesing, voor het Ray Dillon, en dit was Alone in the Night. Bring ons uit by 11 uur, het laaste uur van die naweek, kom ons maak het een groot ene, gaan ons oor begin met so'n bietjie Chris Norman, maar so later in die uur sien ek Johnny Cash is ook op die speellys. Gerry Pretorius, altyd welkom, hier na die einde toe, Trein, die Carpenters, en dan ook natuurlijk ons laat aan toordenking. So ja, daar is heel wat om na uit te sien. Chris Norman, Some Hearts Are Diamonds.

Kijk, dat is een herkenbare stem daar, nee? Johnny Cash, A Thing Called Love. Voor het andere is Vermeulen saam met die een en enigste Steve Hofmeyer, Liefde wat praat, en Chris Norman's Some Hearts Are Diamonds. Het is voor ons die drenerij begin. Ek het vir jou Albert West volgende, Slow River, en dan een van Suid-Afrika se gunsteling kunstenaars, Gerry Pretorius.

Gerrie, Pretorius bring die liefde terug. En dit bring ons dan nou sommer uit by 11:15. En Glen Campbell, It's Only Make Believe.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Uit die jaar 2001 Drops of Jupiter, soos gesing deur Trein, voordat Marichal en You and Me. Kom by 25 minute voor 12 uur by die Hart van Goud en ek het vir jou Babette volgende met Vreesloos.

A modern talking wat hierdie hier afsluit met Blinded by Your Love, Blues Bridges on Dennis East, net voor dit Love is My Destiny. Jy is ingeskakel op die Bosveld Studio 107.5, ek is Rudy van Deventer. Ek begin hierdie nuwe uur met Jennifer Hall's Ice Cream Days, André Swiegers met Blommekind en Annie Lennox, Little Bird.